0: nog een lang weg voor je kleine prins, wenn du jetzt denkst.
1: Nie und nimmer du dies.
0: Als ich